kare wakambo kubva kuna mapinge wemuguta rino reshimoyo muprovinsi yenemanika une kambo kakanoti hanzi vakomana musadaro kurambana kwakashata wana vanosara vachitambudzika vakuru wekare vakati hanzi panorwa nzounya twaiuswa kutsokodzerwa.